vera d'arce, tan padere mezen carotum, tan padere mezen carotum, tan padere mezen carotum.